0: mannte hier of daar, die was een kog en daar lag het die van een bouwvakkerose.
1: Shemai, Tommy Jenkins ydw i, gyfarchion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen, un mwndw, The Musicars.